Look outside.

0: Dit is Urgent FM.
1: Yo, what's up, Blast?

Now that's what's happening. Now that's what's happening.

It's true. You picked it right up. You put

listen to my idea. That's what I think space is about.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het scheepverkeer vanuit Iran komt weer op gang, nu de VS zijn blokkades van de Iraanse havens heeft opgeheven. De presidenten van beide landen ondertekenden vannacht het akkoord om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. De komende 60 dagen zal dat verder worden uitgewerkt. Intussen laat de ondertekening zich ook voelen op de internationale oliemarkt. Een vat kost nu bijna evenveel als voor de start van de oorlog. Volgende maand worden verkeersboetes 10% duurder. Bellen achter het stuur kost je dan meteen €200 en de lichtste snelheidsboete €74. Het was al aangekondigd dat de boetes zouden verhogen. Dat stond in het regeerakkoord. En nu is dus ook duidelijk vanaf wanneer. Meer dan 11.000 sociale woningen stonden vorig jaar leeg in Vlaanderen. En dat terwijl er maar liefst 215.000 Vlamingen op de wachtlijst staan. Dat blijkt uit een nieuw jaarverslag. Elk jaar staan er meer en meer sociale woningen een langere tijd leeg. Al heeft dat een goede reden, zegt HLN-journaliste Fleur Mees, die het verslag kon inkijken.
3: De Vlaamse regering pompt deze legislatuur meer dan €1 miljard per jaar in sociaal wonen. Maar heel veel van die sociale woningen zijn verouderd. En dat geld wordt dus gebruikt om die huizen en appartementen te renoveren. En ja, als er bijvoorbeeld nieuwe ramen worden gestoken, dan is het moeilijk om in die woning te blijven. Daarom zijn ze dus een tijdje leeg.
2: Tegen 2042 wil de Vlaamse regering trouwens ook nog eens 56.000 extra sociale woningen bouwen. De KU Leuven blijft de beste universiteit van ons land. In de QS World University Ranking staat de Unif op de 59ste plaats. Zijn beste ranking tot nu toe. De UGent stijgt 12 plekken en volgt op de 150ste plaats. MIT in de VS staat voor het 15e jaar op rij op de eerste plaats, gevolgd door het Imperial College in Londen en Stanford in de VS. Op het WK-voetbal hebben de Rode Duivels opnieuw getraind voor de match zondag tegen Iran. Maar Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaere trainden niet mee, zag voetbaljournalist Jarno Berto.
4: Lukaku die zette ze even op spaarstand omdat hij in de voorbije twee dagen 90 minuten speelde. Een half uur tegen Egypte en een uur in een oefenmatch. Leandro Trossard, voor hem duurde het seizoen het langst van iedereen, met 2,5 week geleden nog een Champions League finale. En de Ketelaere, ja, die hebben we gisteren zelf gespot met een verband rond zijn knie. Geen reden tot paniek is ons verzekerd.
2: Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar hij zou wel mee kunnen spelen zondag. En nog op het WK-voetbal hebben alle landen nu hun eerste van drie groepsmatchen gespeeld. Colombia won nog met 1-3 van Oezbekistan. Nog vannacht won Ghana van Panama met 1-0. En Portugal en Congo speelden 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-doelpunt ooit scoorde. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft wel tropisch warm tot 35 graden. En ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Cadeaubonnen zouden minstens 2 jaar geldig moeten zijn. Dat vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Hij dient een wetsvoorstel in omdat nu te veel bonnen verloren gaan.
3: Vandaag de dag kan eigenlijk elke verkoper van cadeaubonnen zelf bepalen hoe lang die geldig is. En daardoor weet je als klant niet wanneer die vervalt en ga je er misschien vanuit dat dat sowieso 1 jaar geldig is. Door daar nu 2 jaar op te zetten is het gewoon voor iedereen duidelijk. En dan heb je ook voldoende tijd om een bon die ook effectief betaald is in te ruilen voor iets anders.
2: En hij wil ook dat de beurtenkaarten voor het zwembad of de fitness bijvoorbeeld 1 jaar geldig blijven. De wet kan in april volgend jaar ingaan als het voorstel nog voor de zomervakantie wordt goedgekeurd. De ondertekening van het vredesakkoord tussen Iran en de VS heeft meteen een effect op de internationale oliemarkt. De prijs voor een vat is gezakt tot bijna op het niveau van voor de oorlog. En ook het Iraanse internationale scheepsverkeer komt geleidelijk weer op gang. Het vredesakkoord werd afgelopen nacht ondertekend door Amerikaans president Trump en zijn Iraanse collega. Trump ondertekende dat akkoord in het kasteel van Versailles in Frankrijk. Hij was daar voor een diner met de Franse president Macron na de G7-top. De twee noemden de top een echt succes. Journalist Jelle Frenke.
4: Ja, Macron kreeg de leiders op 1 lijn. Amerikaans president Trump toonde zich opvallend meegaand. Zo steunde hij het plan om meer wapens te geven aan Oekraïne en overweegt hij om opnieuw sancties op te leggen tegen de Russische oliesector. En dat kunnen we toch een succes noemen.
2: Vanavond begint trouwens een EU-top in Brussel. Daar wordt de steun aan Oekraïne verder besproken. Intussen wil ons land al zijn F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. Het gaat dus om 53 toestellen die binnen de 4 jaar overgedragen zullen worden. Dit jaar gaat het in een eerste levering om 7 F-16's. De komende 2 jaar volgen er dan nog eens 20. Ons land heeft die toestellen de komende jaren niet meer nodig na de overstap naar nieuwere F-35-toestellen. Het gaat voorlopig wel om een engagement. De levering moet de komende jaren telkens goedgekeurd worden. In de VS zitten tienduizenden gezinnen zonder stroom in de staten Iowa en Illinois. Het komt door het noodweer daar, want er zijn gisteren zeker 7 tornado's gepasseerd. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn, maar er is wel veel schade. Op verschillende plaatsen zijn bomen en elektriciteitspalen omgevallen. Zonnig en warm, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft al tropisch warm tot 35 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: horizontal derrière ton dos fatal. La discrétion natale.
1: Vite et sur Urgent FM. Urgent FM.
2: Nieuws.
3: Ziet er naar uit dat ons land militairen naar de zeestraat van Hormuz zal sturen om die te helpen ontmijnen. Want daar kunnen binnenkort weer schepen door, dankzij het akkoord van de VS en Iran over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Minister van Defensie Theo Franke.
4: De Amerikanen hebben nu gezegd, oké, wat moet er nu nog verder ontmijnd worden? Waar is er internationale steun nodig? Als wij wel degelijk willen dat er terug olie en gas uit de straat van Hormuz, uit de golf, richting het westen komt, die we ook absoluut nodig hebben, om de prijzen terug te doen dalen, dan is het evident dat wij ook onze taak daarin hebben.
3: Franke zit daar vandaag over samen met de andere NAVO-landen. We experimenteren al maar vaker met drugs tijdens het uitgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Vooral het gebruik van ketamine stijgt. Waar in 2003 amper 1% van de feestvierders het al eens gebruikte, was dat in 2025 al 12%. Jochen Schouten van het VAD.
5: Het is een middel dat qua effecten een beetje lijkt op alcohol. In die zin is het een gekend effect, maar het probleem is natuurlijk bij ketamine dat vanaf het moment dat men dat regelmatig gaat gebruiken, dat er dan behoorlijk veel risico's en gezondheidsproblemen kunnen optreden. En daar zijn we wel waakzaam rond.
3: Het gaat dan vooral over problemen met de blaas, urinewegen en nieren, soms met onherstelbare schade tot gevolg. Er zijn vorig jaar meer dan 420 dossiers geopend door klachten over de werking van justitie. 20% meer dan het jaar ervoor en 85% meer in 5 jaar tijd. Dat zegt de Hoge Raad van Justitie dat die klachten behandelt. Ze gingen vooral over de lange wachttijden bij justitie en het gebrek aan communicatie. De Hoge Raad van Justitie vraagt daarom om meer bevoegdheden om sneller en beter te kunnen optreden. De Wereldvoetbalbond FIFA waarschuwt voor valse tickets voor het WK voetbal. Er zijn al zeker 300 websites ontdekt die valse tickets verkopen. Sommige fans verloren er al duizenden euro's aan. De FIFA adviseert om altijd via haar officiële site tickets te kopen. Zevenkampster Nafi Thiam gaat volgende week zaterdag haar eerste wedstrijd doen in maanden. In Ratingen in Duitsland zal ze een paar onderdelen doen van de zevenkamp om er weer in te komen. Thiam pauzeerde even na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Nafi Thiam is drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.

stond je dan met je handen in je haar. Ik kijk 's ochtends door de ramen, zie een wolk maar niet de lucht. Het water op het venster, een druppel klein geluk. Alles hangt aan een dauwe draadje, de aarde in zucht.

We kennen elkaar al even, dit is niet de eerste date. Kinderen zijn al groot, soms sleuren we ons door de week. Routine geeft ook wat leed, maar de krassen maken nu mooier, dat je dan maar niet vergeet. Want weet, de beste versie van mij komt echt.

peso. Jij bent mijn favoriete persoon.

0: is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Samen blokken,
3: samen strijden.
4: 20 op 20.
5: Hallo en welkom bij deze laatste aflevering van 20 op 20. Wij zijn nog steeds Antje en Robbe en wij gaan jullie vandaag vergezellen samen met nog een extra student. En we beginnen met Angèle op deze prachtige zonnige dag. Hopelijk ben je niet te afgeleid als je nog moet studeren. Ik zou zeggen, geniet toch een beetje van de zon, maar geniet vooral van deze show. Hier is Angèle met Flou.

0: Dat was Christine van Christine and the Queens. Tijdens de show hebben we, zoals de andere keren, ook een live chat waar jullie, lieve luisteraars, lieve berichtjes naar ons kunnen sturen. Dat kan via 0469 71 25 24 via WhatsApp of via de link op de website en Instagram. Ook verzoekjes zijn welkom en uit de ingestuurde verzoekjes gaan wij er deze show 3 kiezen. Ook als je een groot probleem hebt tijdens het studeren, kan je ons bereiken en dan helpen wij jou uit de nood.
1: En vandaag hebben wij natuurlijk ook weer een student bij ons in de studio zitten. En vandaag is dat Susanna. Dag Susanna.
2: Hallo.
1: En hoe gaat het met jou?
2: Ça va wel. Ik heb nog een heel klein beetje motivatie, maar ik ben toch wel kijken naar huis om er van de examens af te zijn wel.
1: Ja, dat snap ik zeker. En wat ben je vandaag aan het studeren?
2: Ik studeer vandaag het vak wiskundige modellering.
1: Dus een... Wiskundige modellering. Ja. Klinkt ingewikkeld vooral. maar ik zou zeggen, veel succes ermee. En wij gaan naar Axel Red luisteren met Sensualité.

Soms voelt het niet eerlijk om examens te moeten afleggen terwijl het net zo'n mooi weer is buiten. Lily Allen snapt het duidelijk. Dat was ze met Not Fair. Nu, als je soms het geloof in jezelf en in de examens een beetje verliest, denk dan aan het volgende hoopgevende nummer. Hier is Wolf Parade met I'll Believe in Anything.

0: En voor de kenners, ja, inderdaad, dit is de muziek die werd gebruikt in een van de mooiste scènes uit een zeer goede serie uit 2025. Ik denk dat het, als je een kenner bent, dat je natuurlijk al door hebt dat we over Heated Rivalry bezig zijn. Maar ik begin toch lichtjes aan al een hongertje te krijgen. Ja, we zijn ondertussen toch al 20 minuten aan het studeren en mijn brein heeft voedsel nodig. Dus ik denk dat de kenners van deze show ook weten hoe laat het is. Want hier komt... De Bloksnack. Een fijnproever tijdens niet zo fijne dagen. Het is weer tijd voor onze Bloksnack dus. En wij zijn ook nog een keer gaan rondvragen bij de studenten wat voor hun de ultieme Bloksnack is. Ja, het ging van zeevruchten tot iemand die eigenlijk zo goed als alles at. En dan, ja, ik zal het jezelf laten horen. Dan kan je een keer ontdekken wat studenten eten tijdens de blok.
1: Kan je je kort even voorstellen?
2: Ik ben Maxime, handelswetenschapper. En ben bezig aan mijn voorlaatste examen. Ja, dat is het belangrijkste eigenlijk.
1: En wat is jouw go-to snack tijdens de blok?
2: In de oké aan de Boekentoren, die boni zeevruchten, die chocoladezeevruchten. Maar boni, kunt ze alsjeblieft bijstokken, want ze zijn op en ik kan niet meer studeren nu.
1: En zou je het aanraden aan andere mensen?
2: Zeker wel, want de zeevruchten van het merk zijn 5 euro duurder en dat geld heb ik niet.
1: Oké, dankjewel.
3: Hallo, wie ben jij?
4: Hallo, ik ben Victor.
3: En wat is jouw go-to Bloksnack?
4: Ik heb wel een verschillende. Ik ga heel goed op zo de grote dragibus, zo die gekleurde snoepjes. Dan koop ik altijd zo'n grote zak en die is echt top om te snacken, zeker om te delen met vriendjes. Als ik iets gezonder wil zijn, een paar appelsinen. Gewoon, dat is ook fijn om te delen met vrienden. En om een beetje gebalanceerd te houden, ik hou van de oké rijstpapjes. Die zijn top. En wat ook echt een hack is, is de uitverkoop yoghurtjes van de Brugrestaurant.
3: En zou je dat ook aanraden aan andere studenten?
4: Ja, ik heb het gevoel dat alles wat ik gezegd heb wel samen zo'n mooi gevarieerd dieet is. Ja.
3: Oké, bedankt.
1: Wie ben je?
5: Ik ben Mathies.
1: En wat is jouw go-to Bloksnack?
5: Ik ga in de oké om een peper- en zoutpistolet.
1: En waarom is dat de perfecte snack voor jou?
5: Ik weet niet, er zit daar meer smaak in dan een gewone pistolet en dat kost echt geen geld.
1: Oké, en raad je het aan andere mensen?
5: Zeker, gaat er allemaal een keer om.
1: Dankjewel.
5: Graag gedaan.
0: Ja, het is duidelijk. Ik denk dat zeer veel studenten naar de oké trekken, maar ja, we zijn dus ook zelf naar de oké getrokken voor die peper- en zoutpistolet te gaan halen. Maar helaas, die was er niet. Dus we hebben... Ja, wat hebben we gepakt, Antje?
6: We hebben volgens mij toch een waardige vervanger, een stuk flatbread uit de oké.
0: Ja. Oké, ik ben benieuwd naar de taste test, Antje. Ga ervoor. Ja, hier zit niet echt crunch op, zoals op die wortels van dinsdag.
6: Nee, dat klopt.
0: Dus sorry, geen ASMR op Urgent FM vandaag. En is het een waardige vervanging?
6: Ja, ik vind het lekker. Wil jij ook eens proeven, Robben?
0: Ja, waarom niet eigenlijk? Hè? Ik kom eraan.
1: Ja.
0: Oké, ik ga een keer proeven, hè, mensen. Flatbread, dat kan eigenlijk alleen maar goed zijn. Hè?
6: Dat denk ik ook.
0: Ja, ik vind het goed.
6: Ik zou heel blij zijn mocht ik dit kunnen eten tijdens het studeren.
0: Ja, ik denk wel. Het is zoiets dat je van wilt blijven eten.
6: Ja.
0: Het is iets dat je makkelijk blijft eten, denk ik. Dat is positief, maar ook een beetje negatief.
6: Ja,
0: en het voordeel is, je handen worden enkel bloemig, dus dat kan je makkelijk afkloppen.
6: Ja.
0: En dus, dat is net als bij de wortel eigenlijk.
6: Ja,
0: hè?
6: Dat is waar. Je handen worden niet vuil of plakkerig of zo.
0: Ja, dus je zit wel zo in de top, samen met de wortel.
6: Inderdaad.
0: Jawel. Maar ik denk dat het...
6: Tijd is voor het volgende nummer, hè?
0: Inderdaad.
6: Want mocht een examen toch niet lukken, dan is het eigenlijk helemaal niet zo erg, zolang je maar je best gedaan hebt. En dat zijn de artiesten van The Last Dinner Party het met me eens. Hier zijn ze met Nothing Matters.

0: Dat was een opliftende schijf van Inhaler, These Are The Days. Wist je trouwens dat Elijah Houston de zoon van Bono is? Dat is echt een nepo baby, net zoals onze gast hier in de studio. Dus vertel eens, Susanna, op welke manier ben jij een nepo baby?
1: Zowel mijn papa als mijn onkel hebben ook wiskunde gestudeerd. Mijn papa is dokter nu in de wiskunde en mijn onkel is professor. Dus die heeft al aan mij les gegeven en ook aan al mijn vrienden.
0: En hoe is dat om les te krijgen van je onkel?
1: Een beetje raar. Zeker wanneer dat ik dan zijn lessen niet volg. Maar iedereen vindt hem wel een goede lesgever, dus dat maakt het wel goed.
0: En hoe verloopt het verder met het studeren hier in de studio?
1: Best oké wel. Ik ben wat oude examenvragen aan het uitschrijven, dus voorlopig gaat het wel goed.
0: Oké. Okay. Ja, blijf zo verder doen, zou ik zeggen. Ja.
2: Voor onze studenten in de studio loopt het wel goed, maar voor sommigen voelt de blok soms wel als een oorlog. Hier is Kings of Leon met Beautiful War.

0: En we zijn ondertussen al een goed half uur bezig met studeren. En dat wil zeggen dat het natuurlijk tijd is om nog een keer onze benen en alles los te smijten. Dus het is tijd voor een van de toch wel favoriete rubrieken van iedereen die naar deze mooie show aan het luisteren is. De danspauze. En vandaag hebben we een heel bijzonder plaatje in de aanbieding. Niet waar, Antje?
1: Dat klopt, zeer bijzonder. Een Belgisch plaatje.
0: Ja, inderdaad. Hier komt Technotronic with Pump Up the Jam.

0: Ja, nu zijn we weer helemaal geënergetiseerd. En Robbe, jij wist nog iets speciaals te vertellen over het liedje.
1: Ja, niet iets speciaals per se, maar het is toch wel... Elke keer als ik dit liedje hoor, moet ik aan Philomena Kunk denken. Want in haar serie Kunk on Earth is dit het liedje dat ze elke aflevering speelt. Want zij bepaalde haar tijdslijn via dit liedje. Dus dan zei ze van... And that was 3000 years before the Belgian group released this song. En dan... En elke aflevering was er ook een langer stuk gespeeld van het liedje. Dus altijd als ik dit lied hoor, moet ik daaraan denken.
0: Geweldig. Oké, dan ga ik nog een keer jullie allemaal oproepen om een verzoekje te sturen via 0469-71-2524 op WhatsApp of via de link op de website en onze Instagram. Maar nu moeten we flink verder studeren. Hier is Geronimo van Shepherd.

Dat was Little Talks van Of Monsters and Men. Lekker nostalgisch, want dit nummer is ondertussen al 15 jaar oud. Confronterend voor sommigen. Ik denk dat het ondertussen tijd is voor een verzoeknummer. Paul is zelf heel hard aan het werk en kan dus niet aan de telefoon komen, maar ik ben zelf wel best blij met zijn verzoekje. Hier is David Bowie met Sound and Vision.

En dat was Somebody That I Used To Know van Gautier. Dat nummer is ondertussen ook al 15 jaar oud. Ik begin me zo stilaan een beetje oud te voelen als ik zo zie hoe oud al die nummers worden. Maar we gaan verder naar een heel mooi nummer van Beirut. Hier komt Nantes.

0: is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Samen blokken,
3: samen strijden.
4: 20 of 20.
5: Stop.

0: Je vraagt je vast wel eens af waar je verstand gebleven is tijdens het studeren. De Pixies dus ook, dat waren ze met Where Is My Mind. Vraagt onze studenten in de studio zich dat ook soms af, Susanna? We zullen eens luisteren. Vraag jij je soms af waar je verstand gebleven is tijdens het studeren?
1: Ja, soms denk ik echt, wat schrijven ze hier in de cursus? Dat is echt niet normaal.
0: En momenteel ook, of lukt het momenteel?
1: Momenteel ben ik oefeningen aan het maken, dus valt het nog mee.
0: Oké, super. Oefen nog maar veel verder. Nu is het tijd voor wat Gent Amsterdams talent. Hier is Frans Kalf met zijn nieuwste plaat, Nou En.

0: De tijd vliegt en ik vind dat het dus nog eens tijd is voor een verzoeknummertje. Susanna, jij hebt een verzoekje.
1: Zeker wel, het nummer Everywhere van Fleetwood Mac.
0: Wel, je hebt geluk, want dat staat hier mooi klaar. Alsof dat we het wisten dat dat jouw verzoeknummer ging zijn.
1: Crazy.
0: Maar geniet ervan, het zal een boost zijn om te studeren, denk ik. Hier komt Fleetwood Mac met Everywhere.

Wat een topverzoekje was dat. Stel dat je door de examens af en toe vergeet om te gaan winkelen en ontbijt te kopen. Hier is onze herinnering aan dat je moet ontbijt gaan kopen, want hier is brood voor morgen vroeg.

0: Dat was het wondermooie California van de fantastische Joni Mitchell. En we hebben al goed gestudeerd, dus het is stilletjes aan tijd voor het mondeling examen. Susanna, onze student in de studio vandaag, gaat dit afleggen. Wens haar alvast veel succes. Susanna, ben je er klaar voor?
1: Helemaal.
0: Oké. We gaan erin vliegen met de eerste vraag. Noem drie kleuren die een wolk kan hebben.
1: Een wolk?
0: Een wolk in de lucht.
1: Wit, zwart en grijs.
0: Ik keur het goed, ik keur het goed. Dat is al het eerste punt binnen. Wat is de naam van de witte bolletjes die soms uit de lucht vallen?
1: Hagel?
0: Dat klopt, dat is al het tweede punt binnen. Nu, een moeilijke. Of misschien ook niet. In welke windrichting gaat de zon onder?
1: Het westen.
0: Dat klopt. We zitten al over de helft. Goed bezig, Susanna.
1: Dank u.
0: Hoe zeggen we dat er water uit de lucht valt?
1: Het regent.
0: Ja, juist. We zitten weer al aan de laatste vraag en je bent heel goed bezig. Vul de zin aan. 'S Ochtends is het bewolkt, daarna klaart het op en komt...
1: De zon.
0: Dat is helemaal juist, Susanna. Wauw. Heel goed gedaan. Applausje. Ja, en dan kunnen we u een diploma uitreiken. Susanna, jij hebt het diploma Frank de Bozere verdiend.
1: Yes. Dat was ik altijd al wou.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja. Dikke proficiat.
2: Ja, supergoed gedaan. Nu mag je jou officieel een professionele Frank de Bozere noemen. En omdat je het zo goed hebt gedaan, gaan we naar Blondie luisteren met Heart of Glass.

0: Wauw, wat een opgewekt nummer zeg. Dat was Greenlight van Lord.
1: Ik denk dat het wel nog iets opgewekter kan, want van al dat studeren zijn onze spieren natuurlijk al een beetje stram geworden. En dat klopt, het is weer al tijd om er nog eens goed in te vliegen en goed te bewegen. En bewegen gaan we doen, verdorie. We gaan samen los op Blue Dabadi van iPhone 65. Yo, listen up, here's

Dat waren de Kaizer Chiefs met Ruby. Topnummer, maar het is alweer tijd voor een volgend topnummer. Hier is Pommelien Thijs met Cassandra.

0: Wauw, dat was Pommelientijd met Cassandra. En ondertussen is het tijd aangebroken voor een zot verhaal van Susanna. Jij hebt iets zots meegemaakt tijdens deze examenperiode nog zelfs.
1: Ja, namelijk een paar dagen geleden had ik een examen van het vak Sterren en Planeten. En iedereen die dat vak heeft gehad, weet dat er veel rekenwerk aan te pas komt.
0: Dat kan ik me inbeelden.
1: Nu heb ik toch wel de dag van mijn examen mijn rekenmachine thuis vergeten. Dus is de prof naar de verloren voorwerpen gegaan en daar heeft hij een exact kopie van mijn rekenmachine teruggevonden. Dus ik kon toch nog het examen afleggen.
0: En is dat zo een basisrekenmachine? Of allez, is dat iets dat heel de universiteit heeft? Of is dat echt een specifieke rekenmachine van jouw richting?
1: Het is echt wel gewoon een normaal rekenmachientje eigenlijk.
0: Oké, dat is dan nog gelukkig.
1: Ja.
0: En dus je hebt je examen kunnen afleggen van sterren en planeten zonder al te veel problemen?
1: Ja, inderdaad.
0: En voor de rest tijdens de examenperiode geen enkel probleempje meer gehad?
1: Niet zo groot als dat eigenlijk.
0: Ja, en hoe kwam het dat je het was vergeten? Gewoon van stress?
1: Ja, gewoon de stress van de ochtend was ik nog aan het herhalen en dan ben ik te snel moeten vertrekken, waardoor ik niet meer heb gecontroleerd of ik dat mee had.
0: Ja, dat kan gebeuren en dat is natuurlijk wel zuur. Ben je ooit al een keer zoiets belangrijks vergeten, Antje?
2: Nee, ik moet zeggen dat ik daar altijd veel te veel over stress om dat te vergeten. Meestal, soms nam ik zelf 2 rekenmachines mee.
0: Dus
2: wel al eens naar kot vertrokken zonder rekenmachine. En dan wel nog op tijd voor mijn examen een rekenmachine gevonden.
0: Maar
2: nog nooit echt daar gestaan zonder rekenmachine. Ja.
0: Maar kijk, gelukkig is het goed gekomen en heb je je examen kunnen afleggen.
2: Ja, inderdaad. Ja. Krijg je zelf al terug stress van uw verhaal, maar om even te bekomen kunnen we nu naar het opgewekte Paper Planes van MIA luisteren.

0: Wauw, en met het dromerige Dreams van de Cranberries sluiten we onze allerlaatste blokspecial af. Het was een eer en een genoegen om voor jullie allemaal radio te kunnen maken tijdens deze stressvolle periode. Morgen zijn we er nog een keer van 1 tot 3 met een festivalspecial waarin je alle festivals in Gent kan ontdekken.
1: Wij waren Antje en Robbe en wij wensen jullie nog heel veel succes met jullie komende examens. En bedankt om te luisteren naar ons. Susanna, heb jij vandaag een beetje kunnen genieten?
2: Ja hoor, helemaal.
1: En is het de beste studiesessie die je hebt gehad, deze blok?
2: Zonder twijfel.
1: Ik hou van je eerlijkheid. Nogmaals, bedankt om te luisteren. We sluiten af met Bad Bunny.

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er is een akkoord bij bagageafhandelaar Aviapartner, dat bevestigen de vakbonden. Het personeel had het werk neergelegd uit onvrede met de werkomstandigheden en dat zorgde eerder deze week voor lange wachtrijen en vertraagde vluchten op Brussels Airport. Je hoort Hans Elsen van de Christelijke Vakbond.
3: Het belangrijkste, één, is dat de werkgever rond welzijn een aantal initiatieven gaat nemen. En twee, dat een aantal mensen eigenlijk in een hogere looncategorie terecht gaan komen. Die hadden al een aantal jaren een hogere verantwoordelijkheid. En nu gaan die daar ook voor verloond worden. En een derde element is eigenlijk dat er een nieuw premiestelsel zou moeten komen. Maar daarover gaan nog onderhandeld worden in de toekomst.
2: Nu er een akkoord is, gaat het personeel ook weer aan het werk. De brand in een loods in Anderlecht begin deze maand was wellicht een ongeluk en dus geen kwaad opzet, dat meldt het Brusselse parket. Bij die brand kwamen 4 mensen om het leven, onder meer een vader en zijn zoon. 1 brandweerman raakte ook gewond. Het onderzoek is nog volop aan de gang. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. Dit zei ze daarover in het parlement.
4: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen het budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
2: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. En sport in de ronde van Zwitserland voor vrouwen heeft de Sloveense Urška Žigart haar kaak gebroken. Ze kwam zwaar ten val in de laatste kilometer toen ze over een verkeersdrempel reed, verloor ze de controle over haar stuur. Het is niet duidelijk hoe lang Žigart oud is. Dat is trouwens de vriendin van Tadej Pogacar. En de Red Flames, dat zijn onze nationale voetbalvrouwen, kennen hun eerste tegenstander voor de playoffronde. Dat is nodig als ze zich nog willen kwalificeren voor het WK. Ze nemen het op tegen Polen. De Red Flames kwamen 1 doelpunt tekort om zich rechtstreeks te plaatsen voor dat WK. Nu nog volop zon en warm, lokaal tot 33 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen nog wat warmer, tot 35 graden zelfs, met opnieuw kans op stevig onweer 's avonds. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
1: Dit is Urgent FM.

Kick ze snares, mijn vocabulaire met moedertaal. Voor velen moeilijk te verstaan, maar ik voel het aan. De bas vult me met de warmte diep van binnen. Mijn hartslag past zich aan tot het ritme. Ben gemaakt voor dit, dus ik kan alleen maar winnen.

0: Schatz, um mal abzuwarten.
1: Schon immer.

Ik heb er genoeg van om mensen te lachen. Ik word er een beetje moe van.

0: Dit is Urgent FM.
1: Oh, you know you like that sound.
0: Dit is Urgent FM.
2: 8 uur.
0: Urgent FM.

Alright guys, Night Falls Radio. Dat is naar Intens. Zijn de guys die volgende week ook, binnen 2 weken moet ik zeggen, op Beauville terug een ding doen met een stage in de Techno Forest daar. Ze hebben zelf ook nog een eigen event, waar ze straks wel meer gaan over vertellen. Een grote open air. Dus zeker blijven luisteren, ook zijn. Intens hier dus van 8 tot 9 op Night Falls Radio. En dan ikzelf, Kendra, van 9 tot 10. Wil je zelf komen spelen, blijf meer dan welkom. Doe mij gewoon een demo, ken.ra at nightfalls.be of via de socials, Kenra Music. En misschien staat ik binnenkort zelf wel

Alright, Nightfall Radio. We zijn er al even aan bezig met de guys dus van Intense. Die zijn terug. Ondertussen even geleden. Maar ik wilde zelf vragen hoe lang het geleden is.

0: Hi guys. Sam, Rinus, welkom.
1: Ja, goeiedag.
0: Hallo, hallo. Ik had de muziek een klein beetje stil zetten, maar broer. Ik zat net te denken, wanneer zijn jullie voor de laatste keer geweest bij mij? Een jaar of twee geleden?
1: Ik denk dat het al langer is. 3 of 4 jaar geleden zal het geweest zijn.
0: Lief, shit, tijd gaat op.
2: Ik denk dat
0: het
2: een drietal jaar geleden is.
0: Okay.
2: Ik denk dat het een drietal jaar geleden is.
0: Nice to have you back, guys. Het is een leuk setje alvast. Het is onder andere, ja, ik zei, binnen 2 weken hebben jullie een stage dat de host voor de derde keer, denk ik?
1: Vierde keer.
0: Voor de vierde keer al.
1: Dus de derde keer in het bos en daarvoor was het eerst in een tent. Maar de bos is een veel wijzere setting.
0: Dat is juist, ja, inderdaad.
1: Dus,
0: ja.
1: En we staan er nu ook kent voor eigenlijk in de bos altijd te hosten. Dus Bovi had ons dat gevraagd en wij stellen eigenlijk de DJ's voor. En we brengen eigenlijk onze sound van Intense onder de brug. Dat is ietsje zwaarder, dus we hebben 2 concepten, Intense onder de brug en Intense open air. Het ene is ietsje zwaarder in het techno en dat pakken we mee naar de forest in Bovil eigenlijk.
0: Ja, nee, de dus Max dat is inderdaad een beetje stevig. Nee, perfect. Dat is een wijze line-up. Dankbaar heb mij dat ook gevraagd. Dat is voor de rest eigenlijk ook vrij wijze namen. Ik ga zelf een keer laten zijn, de line-up.
1: Dus Ken Rauw, die moet je niet voorstellen. Dimitri Koman. Dan wij zelf, dan Chris, die bekend is van de Cosmos en de Fuse enzovoort.
0: Dat zou zijn. Ja, meer een DJ, vind ik. Ja.
1: En dan als afsluiter is het Marco Bailey.
0: En jij is absoluut ook de max voor het hebben. Ja.
1: Dus ja, een stevige line-up. Misschien wel onze sterkste line-up tot nu toe in het bos, om eerlijk te zijn.
0: Ja, ik vind hem ook echt de max. Zeker de naam Chris, ik ben ook echt meer fan van. En van Marco ook, absoluut. Ook al een tijdje mee, hè.
2: Vlak voor af te sluiten eigenlijk.
0: Ja, nee, het zal wel zijn, de max. We beginnen eraan ten 3, ik van 3 tot 5, dan Koeman van 5 tot 7, dacht ik. Dan
1: ja.
0: Jullie,
1: ja,
0: van 7 tot 9, Chris 9 tot 11 en dan Marco van 11 tot 1.
1: Ja,
0: voilà, de max. Ik zie het zitten. We gaan straks ook nog een woordje zeggen over een open air. Dat is ondertussen ook al de hoeveelste editie?
1: Sinds 2018, dus de 8e editie zonder corona meegerekend.
2: Okay. Officieel de 7e open air eigenlijk.
0: Ja. Ja, echt een beetje like Bovil, dat is de 8e editie. Voilà. Maar ook onder de brug was wel de max van de editie van het jaar, want dat is ook iets dat het doet voor de mensen die dat misschien niet weten. Ook nog een ander concept, allee, mijn tent natuurlijk. Mm-hmm. Vertel dan een keer wat meer over voor de mensen die dat nog niet direct kennen.
1: Wel, er was redelijk veel vraag naar meer dan 1 editie. We waren aan het twijfelen, gaan we een editie indoor doen of niet? Maar dan eigenlijk op een unieke locatie uit te komen, eigenlijk onder een brug. En door eigenlijk dat die setting iets rauwer is, hebben we ervoor gekozen om daar een zwaardere sound te brengen, iets steviger. En dat is nu al de 5e editie geweest. En dat is ook, hoe moet ik het zeggen, ook uitgegroeid tot iets. Het was eerst een vrij klein brugje dat we gebruikt hadden. Zit overbuis naar.
0: Was dat niet aan Flanders daar, Tom?
1: Eerst was het aan het KSA-lokaal in Deinze, hoe dat je het ook moet uitleggen. Het heeft niet echt een locatie en dan is het naar Vaartlinkeroever gegaan.
0: Ja, voilà. Ja, dat is dat.
1: Dus okay. Daar is de grotere brug en daar zijn we ook met grotere namen beginnen gaan en eigenlijk echt wel uit die techno-scene beginnen boeken eigenlijk. Maar we het altijd nog altijd underground eigenlijk. Like, een beetje dezelfde smaak van line-up dat we nu naar Bovil brengen.
0: Voilà, zie. Underground en vet. Aan de verzoon. Nee, dat is de max. En ook een wijze woordspeling, dat is altijd die brugdag, hè? Toch?
2: Ja. Ja, dat was altijd het oorspronkelijk idee eigenlijk, maar een brugweekend.
0: Ja, nee,
2: brug.
0: Maar dat was van blijf goed. Hé, hey, maar kijk, zijn de details die het aan het doen, gasten. Ik zou zeggen, Smijthilder, we gaan straks nog wel een woordje doen, maar ik ben vooral van de muziek te veel meer laten spreken. En straks hebben we nog een keer even over de grote open air dan die eraan komt. De week daarna is dan. Het zijn druk dagen, bro.
1: Ja, inderdaad.
0: Alright, guys, Smijthilder. Dus, Samarinus dus Together Intense, die spelen hier nog tot 9 uur. En voilà, daarna ikzelf, Ken Ra. Blijf luisteren, we gaan straks ook nog wat free tickets weggeven. Maar daarover straks meer. Dus het zijn 5 duo-ticketten, maar gewoon blijven luisteren, ik zeg.

0: Alright, Night Falls. Zitten we bijna op. Het eerste uurtje dan toch tenminste. Zijn hier de guys van Intense. We hebben straks al een woordje erover gezegd. Verschillende zaken overal onder de brug. De brug, ja, voilà. Maar ook een open air. Dus de stage dat ze hosten op Beauville. Maar daar had het daarnet over, maar nu eigenlijk over jullie eigen open air. Is dat vooral een vrij wijs setje, guys? Een beetje geamuseerd?
1: Ja, toch wel. Absoluut.
0: Dus we gaan dan ook doen, hè, man. Ik vertel een keer, want de week na Beauville is dus de 11e, was het?
1: Ja, dat klopt.
0: Doen jullie terug een open air? Vertel een keer wat meer.
1: Het is een nieuwe datum, dus vroeger zaten we begin augustus eind juli. En nu zijn we veranderd naar begin juli, voor het begin van de zomer eigenlijk in te zetten. Het is ook de eerste keer dat we echt internationale naam naar de open air brengen. Dus we hebben Anja Snyder en Hiburato.
0: Ja.
1: Omdat we er zelf grote fan van zijn. Het is ook een live set dat we gaan brengen. Het is ook van 2019 alleen dat hij in België geweest is.
0: Super.
1: Dus is het redelijk exclusief en echt wel voor de muziekkenners dat we hier iets willen uitpakken.
0: Nee, maar echt een super vette line-up. Anja Snyder ook altijd wel mijn favoriete geweest. We waren er net nog over bezig. Dus Rancho Relaxo, onder andere een nummer van haar. Dat is echt een van mijn all-time favorites. En ik nou een coole madame, hè?
1: Ja, toch
0: wel. Ik kan je kennen in Berlijn, ja, echt max. Dus, de datum 11 juli dus. En waar is het?
2: Het Kandelpark in Deinzen.
0: Voilà, zeker.
2: Ik had er een vaste locatie.
0: Perfect. Kijk, ik mocht ook nog wat free tickets weggeven van u. Dus ja. Super de max. Guys, voor de mensen die willen gaan, we hebben 10 tickets. Dus gewoon mailen zou ik zeggen: ken.fra@nightfalls.be. En voilà, dan zien we elkaar misschien daar wel. Ik ga er zeker ook zijn. Dus merci gasten als het voor te komen. Dus niet vergeten, binnen 2 weken staan we samen op Beauville. Wat jullie dus de stage hosten in het bos. Van meer zo'n een techno stage. Wat ik zelf kan spelen met Dimitri Koeman, met jullie dus. Met Chris van onder andere Cosmos van Fuse. En ook niemand minder, of course, dan Marco Bailey. Dus dat gaat lachen gewoon. We gaan smijten. Dus ik zou zeggen, kom allemaal vroeg. We gaan naar de boel in de fik steken. Vanaf 3 uur ga ik er aan beginnen. Dus thanks again, guys. Ook voor het komen. Always a pleasure.
1: Ja, dikke merci voor
2: dikke merci voor een invite.
0: Met heel veel plezier. Tot binnenkort. Alright?
2: Ja, tot binnenkort.
0: Yo, guys. Dus, ze zijn maakt dat er allemaal bij zit. Beauville, dus de vierde. De vierde. En dan de week daarna zeker ook de avond met Guy Borato. Dus voilà, blijven luisteren. Nu ikzelf. FM. Ik was een beetje te laat, maar dat moet je allemaal kunnen. Voilà, dus een opgenomen setje van mezelf, Ken Rodgers. Wil je zelf eens komen spelen? Blijf meer dan welkom. Stuur maar gewoon een mailje, een demootje via de socials, Kenra Music. Je vindt het wel. En misschien tot binnenkort hier zelf in de studio. Ook altijd welkom elke week, de donderdagavond, hier in de Krook, of course. Dus voilà. Enjoy en see you soon. Bye. Volgende week, dat heb ik meegeven, dus volgende week is Maxime Lani. Die ook wat een promo setje komt doen voor Beauville. Dus tune in dan en see you.

Microphone check, microphone check, check. Phase 4, donderdagavond, hier zijn we dan weer. We hebben een prachtige final only session achter de rug. Straight from Brussels, unsung it is. En we hebben nog een andere opvolger van Brussel. Schoon vrouwelijk volk, Demira it is. This is Phase 4, extended till 1 o'clock.

don't you relax?